0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De Socialistische Partij, de SP, in Leiden is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter, de langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
4: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
3: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
5: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
3: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dance all night.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De Socialistische Partij, de SP, in Leiden is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter, de langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
3: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
5: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
3: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
7: Meer voor jou.
8: En ook deze hele week Rudo met Robert. Goedemorgen.
9: Centraal Plus. Simba. Nossa.

0: Ja, de airgitaar die moest nog even.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Ja, goedemorgen. Ik zei het net al, Robert op je radio deze hele week. Ik neem het van Rudo over die lekker op vakantie is. Maar wel met het programma dat je gewend bent. Dus we gaan straks eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Of jarig zouden zijn als ze nog onder ons zijn. Natuurlijk hebben we reportages uit de regio. Ik ga kijken wat het weer gaat doen. Ik wil ook nog weten welke plaat jij vindt dat er bij het nieuws van de dag past. En misschien heb je ook nog wel iets bijzonders te vertellen. Laat het weten. Rudo@centraalplus.nl. Door met lekkere muziek. Dit is Total Touch en Standing Strong Together.
2: Rio!

0: Sarah Larsen en Midnight Sun. Afgelopen zaterdag organiseerde de Oranje Vereniging Leiderdorp voor het eerst een lokale indieherdenking. Vincent Polak van de Oranje Vereniging legt uit wat er precies werd herdacht en waarom het belangrijk is dat dat in Leiderdorp ook gebeurt.
1: Ja, we willen dit jaar eigenlijk wat meer aandacht eraan besteden. We kregen ook via onze voorzitter van de heer Snel het vraag of er wat meer aandacht kon komen. Dat het wat uitgebreider was, waar ook wat meer stilgestaan werd bij de ervaringen en de herinneringen van andere mensen. En dat vonden we zeer belangrijk, dus hebben we ook gehoor gegeven.
2: Hoe zag de ceremonie eruit?
1: Nou, we begonnen met eigenlijk drie toespraken. Dus de lokale burgemeester Gepke van Gaal heeft een toespraak gehouden namens de gemeente Leiderdorp. De heer Snel heeft een toespraak gehouden, een hele persoonlijke toespraak over zijn leven in het kamp. En tenslotte heb ik zelf een toespraak gehouden omdat mijn opa ook in een Jap-kamp gezeten heeft. Vervolgens hebben wij de bloemen gelegd. Het zijn zonnebloemen. De melati is eigenlijk de echte bloem. Alleen de zonnebloemen zijn in Nederland wel te verkrijgen en de melati helaas niet. Dus dat is een logisch alternatief. En daarna hebben we het toch ook nog gezellig afgesloten met koffie en spekkoek. En kon iedereen nog even napraten.
2: Gaan jullie vaker deze herdenking op deze manier organiseren?
1: Dat denken we zeker wel. Ja, de opkomst is eigenlijk gigantisch. We wisten niet hoeveel mensen er interesse in zouden hebben. We dachten tussen de 10 en de 40 misschien. Maar we hebben met meer dan 60 man gestaan. Dus eigenlijk is het antwoord al gegeven dat we volgend jaar zeker weer een herdenking zullen organiseren.
3: Centraal. Plus.

Sam Veld onder andere hoorde je met Keep On Rising. Het is bijna 9:30 hier in Rudo en dat betekent dat het tijd wordt voor de headlines. Na Marshmello ga ik je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De Socialistische Partij, de SP in Leiden, is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter. De langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

pak mijn feesthoedje er even bij, want we gaan eens kijken wie er vandaag allemaal jarig is. Het is 17 augustus en dat betekent dat Sean Penn jarig is. Bekende acteur, 66 is die geworden. Ooit nog in een ver verleden met Madonna getrouwd geweest. Eens even kijken wie er nog meer allemaal jarig zijn. Dat is zo, allemaal mensen die ik allemaal niet ken. Ik heb hier een lijstje voor, maar dat zegt meer over mij dan over de luisteraar. Deze kennen we allemaal. Jeff Albers, oftewel Barto Braat uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Toen die in ieder geval daar nog in zat. 76 is die geworden vandaag. Ook Robert De Niro, de bekende acteur. Koos Postema, als hij nog onder ons zou zijn, zou hij vandaag ook jarig zijn. 94. En Willem Duister geldt hetzelfde voor. Die zou 98 worden. Maar wie er vandaag ook jarig is, is Donnie Wahlberg. 57 wordt hij. En die ken ik nog van de tijd dat hij samen met zijn broer nog een paar anderen in de New Kids on the Block zat. En die gaan we ook draaien. Dus speciaal omdat Donnie Wahlberg vandaag jarig is, is dit New Kids on the Block en Tonight.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En daarmee zit het eerste uur van Rudo erop. Het is bijna 10 voor 10. Na reclame en het nieuws ben ik nog tot 1 uur bij je terug. Met Rudo deze hele week. Met Robert.

0: stop.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido. Meer
5: voor jou. Nou, wel met Robert hoor. Goedemorgen.

0: Op de radio.
1: Rudo op je radio de hele week met Robert, maar wel met het vertrouwde programma. En vaste luisteraars weten dan wat er gaat gebeuren dit uur. Ik ga het nieuws van de dag straks met je doornemen. En dan ben ik benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. Laat het me weten, rudo@centraalplus.nl. En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt. Eén plaat ga ik ook echt draaien hier in de uitzending. Maar verderop natuurlijk een uitgebreid weerbericht. Ik ga kijken wat er allemaal in de regio gebeurd is samen met Paul Albers. Die gaat het allemaal vertellen in de headlines. Kortom, je kunt gewoon hier blijven luisteren naar Centraal Plus. Want ook de lekkerste muziek komt voorbij. Zoals deze van Zoe Levi. Dit is Sluit me in je armen.

Ja, bij Centraal Plus zijn we aan het terugblikken op de LSIT-week. Want vorige week was het zo, hè? Duizenden studenten die zijn naar de stad gekomen om kennis te maken. En dan heb ik het over studenten van de universiteit, van de hogeschool en van MBO Rijnland. En als je dan eenmaal kennis hebt gemaakt met de stad en met de studie en met de plek waar je misschien wel de komende jaren rond gaat lopen. Althans, misschien wel. Ze zijn inmiddels ingeschreven. Dus zeker weten de komende jaren rond gaat lopen. Dan ben je misschien ook nog op zoek naar een plek om te wonen. En daar zijn we even ingedoken. Want zo'n kamerzoektocht, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Hoe pak je dat nou aan? Hoeveel geld wil je ervoor uitgeven? Hoeveel geld moet je eraan uitgeven? En hoe ga je dat allemaal verdienen? Daarover een uitgebreid artikel op onze website. En dat is ook het nieuws van de dag waarvan ik zeg, heb je nou een plaat die hierbij past? Laat het even weten. Rudo@centraalplus.nl. En dan gaat het dus om studenten die op zoek zijn naar een kamer. Kan alle kanten op. Kan over een huis, kan over een woning, kan over een kamer, kan over studeren. Maakt allemaal niet uit. Dit is Sommieu en Fiels part 2.

0: Way. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De socialistische partij, de SP, in Leiden is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter, de langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een druppje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Shanna Spyro en Material Lover. Ik had het er net over. Studenten die zijn op zoek naar kamers. Die tijd is het. Vorige week kennis gemaakt met de stad. En ja, ze willen ook nog wel ergens wonen de komende jaren. En ik vroeg je welke plaat jij nou vindt dat bij dat Niels past. En Jeff die heeft een mailtje gestuurd. En die zegt, ja, dan denk ik meteen aan Room op zijn Engels. En Jesse Jeff en The Fresh Prince, die hadden daar in de jaren 90 zo'n leuke plaat over. Boom, shake, shake, shake the room. En die gaan we draaien. Hier, bij Rudo.

duw op en hij heeft niets te verliezen. Nothing to lose. Het is bijna 11 uur. Dit uur zit er alweer bijna op. Maar niet nadat we Rolf Sanchez hebben gehad. Dit is Matjar. En na reclame de deals ben ik nog 3 uur bij je terug. Met Rudo.

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer
4: voor jou. Het is 11 uur. Dit is Rudo met Robert.

0: TV.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: En in dit derde uur van Rudo op je radio deze hele week met Robert. Want Rudo is lekker op vakantie. Gaan we eens even kijken of het vandaag nog een bijzondere dag is. 17 augustus. Ja, misschien is het wel de nationale dag van... puntje, puntje, puntje. Of de internationale dag van puntje, puntje, puntje. Ik ga het even voor je opzoeken en dan ga ik het straks met je delen. En dan gaan we eens even kijken of we daar ook nog een toepasselijke plaat bij kunnen vinden. Dat en lekkere muziek, de headlines, het weer. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren, dan blijf je op de hoogte. Dit is Mark Ronson met Miley Cyrus. And nothing breaks like a heart.

0: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: 17 augustus.
0: Dit is Vandaag.
1: En vandaag is het echt een bijzondere dag. Het is namelijk vandaag de heilige dag. Die eigenlijk geen heilige dag is. Ik zal het even uitleggen. In de 16e eeuw is dit al ontstaan. Dus het is echt al honderden jaren zo. Vandaag is het namelijk Sint Jutemus. En Sint Jutemus, iedereen die kent het natuurlijk wel. Als je zegt van nou, wanneer ga je het doen? Nou ja, met Sint Jutemus. Nooit dus. En het is dus een feestdag die niet bestaat. Heel bijzonder dat dit al honderden jaren zo wordt genoemd. Mensen weten ook niet precies waar het vandaan komt. Maar als je tegen iemand zegt dat je iets met Sint Jutemus gaat doen, dan weet je zeker dat het er nooit van gaat komen. Misschien wel een leuke plaat die we daarbij kunnen gaan zoeken. Wat is nou een plaat die past bij Sint Jutemus? Je kunt een mailtje sturen naar rudo@centraalplus.nl. En daar moet je dan niet te lang mee wachten. Niet dat ik tot Sint Jutemus erop aan het wachten.

Chris Brown en yeah, en dat dan 3 keer. Het is 11:30, tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Nou, Tame Impala, dit is Loser.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Net vertelde ik het al, het is vandaag een bijzondere feestdag. Al honderden jaren wordt hij gevierd van een heilige die niet bestaat. Sint Jutemus. Oftewel, je kan lang wachten, want het gaat niet gebeuren. Harry Styles heeft daar een liedje over gemaakt en die past erbij. Dat vindt Simone. Dit is The Waiting Game.

Save My Love, Kygo en een heleboel anderen hoorde je hier. En daarmee is het 10 voor 12. Het is bijna middag. Na Shubuzi en een barsong is het zeker weten middag. En dan ben ik bij je terug met nog een heel uur Rudo met Robert.

0: glijden door op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
5: Goedemiddag, dit is Rudo met Robert.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: The Weeknd en Ariana Grande en Save Your Tears. En daar hebben wij natuurlijk ook. Wij houden onze tranen ook vast. Want we missen Rudo natuurlijk allemaal wel een klein beetje. Ik denk dat jij dat thuis ook wel hebt. Ik doe mijn best om hem zo goed mogelijk te vervangen deze week. En volgende week ook nog wel. Daarna is hij gewoon weer terug zoals je gewend bent. Wat ben je dan gewend in dit uur? Nou, we gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. En we hebben een reportage uit de regio en de Pool. Dat is ook altijd wel een interessante. Ik ben benieuwd of jij al een idee hebt hoe de Pool er deze week voor staat. De Pool op onze website centraalplus.nl. Ga er snel even kijken. Je kan nog stemmen. En dan vrijdag in het weekoverzicht wordt weer bekendgemaakt wat de uitslag is. Door met muziek. Dit is Jenna Spyro en Die on This Hill.

0: Flair en Door het Oog van de Nacht. Afgelopen zaterdag was de Indië-herdenking voor het eerst uitgebreid in Leiderdorp. Verslaggever Brigitte Disseldorp was erbij en ze sprak erover met wethouder Gebke van Gaal.
1: Nou, vandaag is de Indië-herdenking, 15 augustus. En daar herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook in voormalig Nederlands-Indië. En de bezetting van de Japanners en al het leed wat daar heeft plaatsgevonden. En natuurlijk houdt dat ook niet op voor een aantal mensen, omdat de jaren daarna daar natuurlijk ook een vreselijke periode aanbrak. En al die verhalen die werden vandaag ook gedeeld. En Emiel Snel heeft hier ook zijn verhaal als speech voorgedragen. Dus een prachtig ingetogen moment om daarbij stil te staan.
2: Waarom is het zo belangrijk om zo'n herdenking in Leiderdorp te hebben?
1: Nou, kijk, ik denk dat het sowieso belangrijk is als wij verhalen, als wij een plek bieden om verhalen te delen. Zodat mensen daar ook van kunnen leren, naar kunnen luisteren. Het bevrijdt ook voor sommige mensen om daarover te praten. Ook als ze een voorbeeld zien. En de Oranje Vereniging heeft dat hier op touw gezet. En je ziet ook aan de opkomst dat daar dus veel animo voor is. Dus er zijn bijna 60 mensen, als ik het goed zie, die hier toch een gevoel bij hebben, een historie, een herinnering. En het was gewoon een heel prachtig moment.
2: We zijn al de algemene herdenking op 4 mei. Waarom is het belangrijk om een aparte herdenking te hebben voor Nederlands-Indië?
1: Nou, het Koninkrijk der Nederlanden was natuurlijk voormalig Nederlands-Indië, behoorde daarbij. En de Tweede Wereldoorlog eindigde daar pas op 15 augustus. En ik denk dat het heel mooi is dat dat ook, je hebt ook wel eens van 5 tot 15. Dat betekent dat we de bevrijding ook in die periode vieren, omdat het toen pas echt voorbij was. En dat is een belangrijk moment om bij stil te staan.

John Secada en Just Another Day. En het is 00:30 en dat betekent bijna tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen na Tate McRae en Sportscar.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week willen we graag van jou weten wat je vindt van de indie-herdenking in Leiderdorp. Of misschien wel gewoon de indie-herdenking in het algemeen. Is dat nou goed dat dat een aparte herdenking is? Of zeg je, nou ja, op 4 mei staan we toch al stil bij alle oorlogsslachtoffers overal ter wereld. Waarom moet er een aparte indie-herdenking zijn? Nou, 61% vindt het goed om stil te staan bij de Indië, de slachtoffers die daar gevallen zijn en wat er allemaal gebeurd is. Dus een aparte Indië-herdenking. 24% vindt dat 4 mei genoeg is en 14% heeft geen mening.

Alex Warren en Passenger. En daarmee zit het erop voor vandaag. Deze aflevering van Rudo met Robert is voorbij. Morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wij gaan eruit met Suzanne en Freek en Verleden Tijd.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 8

0: 60 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow gaat beginnen met Ella Langley na Davina Michel. Centraal Plus. Dit is Beat Me.

Ella Langley, Choose in Texas en Beat Me van Davina Michel. De middagshow van Centraal Plus. Het is maandag 17 augustus en er is eindelijk wat regen gevallen. Ja, afgelopen weekend, het werd wat wisselvalliger. Vrijdag was nog echt een bloedhete dag. En vanaf zaterdag is die temperatuur omlaag gegaan. En ja, nu ook, het is bewolkt. Maar uiteindelijk is het wel gewoon weer een droge dag geworden. Maar ja, vannacht heeft het behoorlijk doorgeplenst. En is er ook echt wel wat regen gevallen. Dus ja, je moet het maar zo zien. Dat is dan weer goed voor de tuin. Het is 3 uur geweest, maandag 17 augustus. En ik heet je bij deze welkom. De middagshow is begonnen. En die zit vol met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb meteen een vraag aan je. 4, 5 en 6 september. Heb jij dan wat te doen? En zou jij het leuk vinden om vrijwillig wat te gaan doen? Nou, waar je dat kan doen, ga ik je zo meteen vertellen. Ik heb Harry Styles, At It Was, voor je klaarstaan. Nou, Feel So Close. Dit is Calvin.

0: Harry Styles en As It Was en Calvin Harris met Feel So Close. Die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Ja, heb jij wat te doen op 4, 5 en 6 september? Het hoeft niet meteen dat je alle dagen kan gaan helpen, maar stel nou dat je er eentje kan of je kan een paar uurtjes, dan is het Dorpsfeest Oegstgeest daar ook al heel blij mee. Het is dat weekend namelijk weer dat het Dorpsfeest Oegstgeest plaats gaat vinden met heel veel activiteiten midden in het centrum. En zij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken. Dat is wel gewoon vrijwillig, maar je kan echt van alles doen. Denk bijvoorbeeld aan kassa-werkzaamheden, werken achter de bar, helpen bij de kinderspelen, het op- en het afbouwen. Nou, met andere woorden, er is daar veel te doen. En voor de tweede keer gaat dat weekend plaatsvinden. En voor dit jaar staat hij dus gepland op 4, 5 en 6 september. Nou, op onze website staat een linkje naar de website waar jij je als vrijwilliger aan kan gaan melden. Dus check dat even, mocht je zin en tijd hebben, via centraalplus.nl. Shakira, Zoo heb ik voor je klaarstaan. Eerst tijd voor de belangrijkste plaat van deze week. De Plus Track, Karol G en Bruno Mars. Dit is Stil.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

2026, ja, toch eigenlijk een beetje het comebackjaar voor Shakira. Ik bedoel, Zoo was een dikke hit en Dai Dai, die staat inmiddels nog steeds in de 30 en staat er gewoon al meer dan 12 weken in. Shakira, Zoo en daarvoor Karol G met Bruno Mars en Still. En dat is deze week de plus track, de dikste tip voor de 30. Blijft een bijzonder verhaal, die Karol G die heeft een album uitgebracht, helemaal Spaanstalig. Aan één liedje, daar kwam ze Spaanstalig niet helemaal uit. En toen dacht ze, nou dan moet dat Engelstalig worden, maar dan moet er wel iemand bij. Dat is dus Bruno Mars geworden en dat is Still. Nou, als je dat mij vraagt, een beetje de opvolger voor Bruno dan van Die With A Smile. Centraal Plus met nu Sven Seliers, Somebody New.

0: Afkomstig uit Australië, Sia en You've Changed. En Sven Seleers, het was de Plusweek een week geleden. Komt dus uit Zuid-Afrika, woont sinds zijn 14e in Almelo. Althans, daar is hij naartoe verhuisd en is daarna concerten gaan geven. Eigenlijk gewoon heel simpel, in wachtrijen bij grote concerten. Inmiddels is hij zelf bekender geworden. En dit is dan het liedje waar hij probeert mee door te gaan breken. Somebody New. Centraal Plus, het is de middagshow vandaag 17 augustus met zometeen de tv-update. Ook Topic komt eraan met Becky G, Sorry Papi en Ed Sheeran met Justin Bieber en I Don't Care. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de Stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar. En op maandag dan blikken we altijd even terug naar afgelopen vrijdag, de Vrijmibo. Arno, Tijmen en John met altijd weer leuke gasten in de studio. En wie er waren, nou, dat zie je dus vanavond vanaf 6 uur. En daarnaast blikken we ook even terug naar afgelopen zaterdag. De Indië-herdenking die was in Leiderdorp groter dan ooit. Dat deden ze eigenlijk altijd al wel via de Oranje Vereniging. Alleen dat was vrij kleinschalig. Dit jaar dachten ze, nou, we gaan dat groter aanpakken. En dat heeft ook goed uitgepakt. Want ongeveer 60 tot 65 mensen zijn daarop afgekomen. En de organisatie heeft nu al gezegd dat ze dat volgend jaar weer willen gaan organiseren. Nou, wij waren er ook bij. En vanavond kan je daar de uitdaging...

Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. En Rolf Sanchez, om nog een beetje in dat zomerse sfeertje te blijven. Ja, ik bedoel, vandaag zijn officieel de scholen in het noorden van Nederland weer begonnen. Volgende week het zuiden en hier officieel nog gewoon 2 weken vakantie. Met deze week in ieder geval een iets wat minder zomerse week. De middagshow van Centraal Plus, Robin Thicke, T.I. en Pharrell, Blurred Lines komt eraan. Eerst hoor je Sarah Larsson, dit is Midnight Sun.

blijft het goed doen deze, met name op feesten en partijen. Robin Thicke met de jaaien en Pharrell. Je hoorde Blurred Lines bij Centraal Plus. Zometeen bezoek in de studio. Ja, dat is dan wel het leuke. Het is bijna september en dan beginnen er weer heel veel activiteiten. Voor heel veel is dat het nieuwe seizoen dat dan gaat beginnen. En we gaan het zometeen hebben over de nieuwe nachtprogrammering bij de Nobel in Leiden. Julia en Leontien, die komen er alles over vertellen. Ja, en dat betekent bijna september, ook bijna 2 en 3 oktober. En dit weekend is de lijn ook officieel bekendgemaakt van het Leidens Ontzet Festival op 2 en op 3 oktober. Met onder andere Bilal Wahid, Heep, Busy, DJ Mercedes en Milo Laat Het Lukken. En Bas van Dijk is van de organisatie en ook hij komt daar alles over vertellen. Dat zometeen in de middagshow met nu Cloud. Dit is La

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk Veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evers.

0: van de AWB. Twee korte files in onze regio, beide op de A20. Om te beginnen Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe, knooppunt Gouwe beter gezegd, en Nieuwekijk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En een stukje verderop op dezelfde A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. 4 kilometer met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
2: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Jugal en Salto.

Op en top zomer op de radio bij Centraal Plus met Jukkel en Solto. Je hoorde Jamaican. Even na vieren, het is maandag 17 augustus. Betekent dat laatste uur van de werkdag is inmiddels ingegaan. Ja, dit is wel een opmerkelijk nieuwtje. Dit kwam vandaag binnen hier op de redactie van Centraal Plus. Het bestuur van de kinderkringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar, die heeft aangifte gedaan tegen hun vrijwilligers. Er is namelijk een bedrag gestolen van €9.530 uit de kassa van de winkel. En dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen. En dat zou gaan om een asielzoeker met de naam M, die vrijwilligerswerk deed in de winkel. Nou, de politie bevestigt de aangifte en dat M ook verdachte is. En het is dan ook nog eens zo dat het een asielzoeker is van het AZC Duinrel. De winkel die biedt enkele asielzoekers al jaren een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Nou, om het onderzoek in deze zaak volgens de politie kan dit nog maanden gaan duren. M is nog niet aangehouden, maar er zou al wel een deel van het gestolen geldbedrag zijn terugbetaald. Dus dat is op zich wel positief natuurlijk. Complete nieuws vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan we het zo meteen hebben over de nachtprogrammering bij de Nobel. Er gaat van alles aankomen, er gaan wat veranderingen aankomen en er is een nieuwe planner aangetrokken. Nou, hoe dat zit gaan we zo meteen horen. Ook de nieuwste Luna, die heet Schoonzoon, die komt eraan. Eerst hoor je bij Centraal Plus Pink met Lily Rose Cooper. Dit is True Love.

0: Nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus. Luna, Schoonzoon en daarvoor Pink met Lily Rose Cooper en True Love. Bijna september, dat betekent voor heel veel organisaties dat het nieuwe seizoen officieel gaat beginnen. En onder andere ook voor The Noble in Leiden. In de studio Julia en Leontien. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe was jullie weekend? Nog dingen gedaan waarvan je zegt van dat was echt interessant op het gebied van misschien wel artiesten, DJ's, bandjes?
2: Ja, zeker. Bandjes voor mij.
0: Ja. Waar ben je geweest?
2: Dynamo Metal Fest in Eindhoven.
0: Ben ik wel even benieuwd. Wat houdt dat dan exact in? En hoe druk is het daar dan op zo'n evenement?
2: Dat is wel heel erg druk. En stoffig. En 38 graden. Dus,
0: maar wel gezellig.
2: Heel gezellig.
0: En bij jou, Julia, wat heb je gedaan?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik sinds de start van het seizoen, van het festivalseizoen, dit weekend niks gedaan heb. Want Lowlands staat voor de deur. Dus dat is ook weer 4 dagen... Even knallen.
0: Eigenlijk een beetje opladen.
1: Even opladen, en, ja.
0: Je
1: ja,
0: helemaal klopt. Klaarmaken voor dat grote evenement.
1: Ja.
0: En Julia, om bij jou even te beginnen. Sowieso bijzonder. Jij hebt een nieuwe baan, een nieuwe functie. En dat heeft alles te maken met de nieuwe programmering. De nachtprogrammering bij de Noble in Leiden.
1: Ja, klopt. We gaan er weer voor zorgen dat iedereen in Leiden kan gaan dansen bij ons.
0: Want wordt er te weinig gedanst of zeggen jullie die nachtprogrammering of eigenlijk het uitgaansleven moet groter en breder?
1: Nou, het uitgaansleven is een beetje lastig vaak in Leiden. En zeker met het sluiten van bijvoorbeeld de Kiki. Is er gewoon even op dit moment niet heel veel qua optie. En daar gaan wij dus nu verandering in brengen, zodat er voor ieder wat wils vanaf het nieuwe seizoen elk weekend wat te dansen valt.
0: Want is er een beetje toekomst als we gaan kijken naar het nachtleven? Tegenwoordig heel veel jongeren die gaan toch andere dingen doen. Veel overdag festivals. Denk ook aan dinnershows die heel erg populair zijn.
1: Ja, het uitgaansleven is wel aan het veranderen. Je ziet dat mensen wat meer bezig zijn met hun gezondheid. Met minder drinken, vroeg naar bed. Maar daarvoor hebben wij ook bijvoorbeeld concepten zoals een vroeg zat. Dat is van 7 tot 11. Zodat je gewoon om kwart over 11 weer thuis bent, zeg maar. Of ook wat meer drankjes aanbieden waar dus minder alcohol in zit. Of minder koolhydraten, zeg maar. Dus, en maar op zich, dansen blijft natuurlijk ook wel gewoon heel goed voor je gezondheid.
2: Dansen in het algemeen is natuurlijk niks mis mee. En ik denk dat mensen altijd willen dansen.
1: Ja, je hoeft niet elk weekend, maar
0: Het is toch een soort van lichaamsbeweging en je verbrandt automatisch calorieën.
2: Precies. Ja. Maar de vorm verandert misschien iets voor bepaalde doelgroepen.
0: Maar betekent dat dan dat je dus altijd moet nadenken, wat gaan we doen? Vroeger was het de deuren open, je zet een leuke DJ neer en het stroomt wel vol. Maar tegenwoordig komt er dus veel meer bij kijken.
1: Er komt veel meer bij kijken, maar het is ook zo dat wij bijvoorbeeld een avond organiseren voor 16+. Want daar is nu ook heel weinig weer voor. Nou, dan het weekend daarna heb je bijvoorbeeld weer een emo night, als je dat leuk vindt. Of een ethisch verantwoord. Dus het is wel echt voor elke doelgroep ben je wel aan te kijken, zodat je op vrijdag en zaterdag sowieso kan dansen. En ja, niet iedereen hoeft elk weekend te dansen, maar sowieso wel 1 keer in de maand.
0: Maar goed,
1: staan bij ons voor jou de deur open.
0: Als ik dan denk aan dansen en DJ's en ik denk aan de Noble, dan denk ik dus ook vaak wel aan de bandjes, de bandavonden. Gaan die dan verdwijnen of wordt het een soort van NN-situatie?
2: Dat is een NN-situatie en dat is eigenlijk natuurlijk zo geweest sinds house een ding is en het nachtleven. Wij vinden het nachtleven zo belangrijk dat er meer focus op moet komen naast de concerten. En dat bestaat prima naast elkaar. Uiteindelijk zijn het allebei plekken waar mensen heel veel mooie herinneringen maken, elkaar ontmoeten. En in de nacht is dat denk ik nog iets makkelijker. Daarvoor vragen die grenzen iets makkelijker.
1: Nou, zeker.
2: Ja.
1: En het is nu ook wel zo dat vaak mensen een beeld een beetje hadden bij, denk bij Noble, met het is te klinisch en meer concertzaal. Maar zeker nu vanaf de start van het nieuwe seizoen gaan we er echt iets heel vets van maken, zodat het echt wat meer een club wordt. Dus minder dat grote concerthal, zeg maar echt wat vetter lichtplan, meer dat het wat intiemer wordt. En dus we zijn er wel echt hard aan mee bezig.
0: Betekent dus ook een soort van verbouwing dat alles, mag ik zeggen, hipper gemaakt wordt?
1: Hipper, grimmiger, viezer, leuker, toffer.
2: Ja, dat is ook nodig.
1: Ja, precies.
2: Ieder concept heeft natuurlijk zijn eigen smoel. En heeft eigen licht nodig en dat soort dingen. Dus daar hebben we afgelopen tijd al heel veel in geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Betekent dat dan ook dat er mensen zeg maar bij jullie aan kunnen komen kloppen en zeggen, ik heb een vet idee, ik wil een avond organiseren, mag ik daar mijn gang gaan? Staan jullie daarvoor open bijvoorbeeld?
1: Zeker, want wij hebben bijvoorbeeld ook iets heel leuks voor de lokale mensen in de stad. Dat heet Jouw Stad, Jouw Nacht, zodat jij zelf een concept bij ons kan indienen. En dan gaan we samen met jou kijken of we dit kunnen organiseren. Jij krijgt een budget van ons en we gaan dan helemaal kijken of het een keer even iets anders, iets leuks. Wie weet of iets wat wij bijvoorbeeld nog helemaal niet hebben gedaan. Een salsa-avond of zo, weet ik veel, ik noem maar wat. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Als jij een tof idee hebt, staan we er altijd voor open.
0: Laten we eventjes het verlanglijstje doornemen. Wat staat er nou op waarvan jij zegt dat moet gewoon heel snel naar de Nobel toe gaan komen?
1: Oeh, een lijstje. Ja, ik vind de melodische techno ben ik heel groot fan van. Dat zou ik heel leuk weer vinden om dat te doen. Met een Mees Salome of een Oliver Wijter of Miss Melera en zoiets. Dat vind ik heel leuk. Maar er komt ook Fiesta Macumba, ben ik heel blij mee. Dat is wel alweer terug bij ons. Want het is weer een Latin-achtige avond. Wat vinden we nog meer tof?
2: We gaan ook een Hardstyle Night weer doen.
1: Hardstyle Night komt ook weer terug. Ja, dus ook voor het eerst eigenlijk. Ja. Dus zo zie je laat.
0: Het is echt heel breed geprogrammeerd.
1: Waar hou jij van?
0: Nou, dat is ook best wel heel erg breed. Ik vind aan de ene kant vind ik gewoon Nederlandstalig heel erg leuk natuurlijk. Aan de andere kant, als ik in de auto zit... en waarschijnlijk gaan er heel veel mensen lachen. Mensen die me kennen, die weten het. Julio Iglesias vind ik heerlijk.
1: Kijk,
0: dat wordt lastig, maar gewoon lekker dansen of een beetje hardstyle... kan ik ook zeker waarderen.
1: Ja, toch?
2: Je bent uitgenodigd bij deze... We hebben een hardstyle feestje staan, dus...
0: Oké, nou ik ga kijken in de agenda wat er mogelijk is. Hey, maar wanneer zeg maar gaat dit allemaal echt gebeuren? Is dat vanaf september?
2: Ja. In principe, ja. Eind augustus begint al een beetje het nieuwe seizoen. Maar officieel altijd in september, ja.
0: En de eerste naam of een soort van de openingsavond, is die al bekend?
1: Wat zijn onze openingsavonden?
2: We hebben niet echt een openingsavond, omdat het voor iedereen natuurlijk anders is. Voor de 40-plusser is dat de eerste 40-up.
1: Ethisch verantwoord staat natuurlijk ook al op de planning.
2: Fiesta Macumba staat op de planning.
1: Het is het zou leuk zijn, maar het is niet een heel groot openingsfeest voor het seizoen, zeg maar.
2: Nee,
0: gewoon iedere avond die staat op zichzelf en is weer een feestje. Hey, en hoe werkt dat dan? Kan je zomaar een act boeken en zeggen je moet komen? Of moeten die in een tour zitten? Moet je worden ingelood? Of hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld een concept dat heet alweer Funky Fabriek. Dat is van de Nobel zelf. Dat is bijvoorbeeld met 2 oktober, maar ook met Oud en Nieuw. Dat is echt een dansavond. Daar ga ik dan dus voor kijken welke artiest is nu echt relevant. Wie vinden we vet? En die bel je op en dan zeg je, kom je langs.
0: Zou je willen komen?
1: Zou je willen komen,
0: maar
1: ja.
0: Is het dan altijd ja het antwoord? Of is het ook wel eens van, ja, dat is lastig, want?
2: Nou, dat gaat alle kanten op.
1: Dat gaat, nee,
2: en bij bands?
1: Iedereen wil komen bij ons.
2: Ja, dat willen wij. Maar,
0: dat is positief.
2: Ja, dat is wel heel positief, maar... Ja, ik denk dat dat voor Julia misschien nog verrassing gaat brengen af en toe.
1: Ja.
2: Bij bands gaat het natuurlijk heel anders dan bij DJ's over het algemeen. Een DJ kan prima ook vaak combineren op één avond meerdere events.
1: Maar in de zomer is het ook wat lastiger. En bijvoorbeeld met avond ons oud en nieuw, ja, dat is wel echt een puzzel dan. Maar het is wel echt een leuke uitdaging. En jij zegt ook, ik heb nog geen idee eigenlijk wat er te wachten staat.
0: En Julia, als ik jou nu ga vragen, wat is de ultieme droom? Wat zou je echt willen bewerkstelligen met dus deze speciale avonden?
1: Ja, ik zou het echt weer heel leuk vinden als we weer die reuring in de stad zullen krijgen. Ga je ook vanavond weer even dansen bij de Nobel? Wat we vroeger ook deden, wat ik vroeger ook deed. En nog steeds, maar dat wel weer echt een...
0: Een soort hype wordt.
1: Weer een hype wordt, ja.
0: Ja, dat mensen gewoon lekker gaan stappen. Want vroeger, weet ik ook nog wel, ging men eerst heel vroeg uit. Daarna was het echt zo laat mogelijk, vlak voordat de deuren dicht gingen. Wat is nu een beetje de trend?
1: De trend, hardlopen. Nee, grapje.
0: Is ook calorieën verbranden.
1: Ja, nee, wat is nu de trend? Het is ook onderzoeken weer. Wat is nu de trend? Want je zegt inderdaad al festivals, maar... we moeten een nieuwe trend gaan starten rondom clubs, denk ik.
2: Veel mensen zijn toch een beetje de weg kwijtgeraakt door COVID of zo.
1: Ja. Dus we gaan een speurtocht uitzetten dan.
2: Leuk.
1: Zodat mensen
2: leuk.
1: De weg weer terugvinden.
2: Ik kijk er naar uit.
0: Nou, volgens mij moet dat goed gaan komen. Voor meer informatie en de complete agenda, waar kan men op kijken?
1: Op nobel.nl. Daar staat de hele agenda en alles, alle nieuwe feestjes komen daar gewoon weer op te staan.
2: Ja.
1: Onze Instagram is natuurlijk ook nog altijd lekker up-to-date. Dus check dat ook vooral.
0: Ik zou zeggen, maak er een geweldig seizoen van. We gaan dat hier bij Centraal Plus in de gaten houden.
1: En we gaan je zien.
0: En tot de volgende. Ik ben benieuwd. Nodig me uit voor een toffe avond.
2: Tot op de dansvloer.
1: Ja.

0: blijft toch legendarisch dit. Eigenlijk een beetje tijdloos, zo kunnen we het ook wel het beste omschrijven. 1983, Michael Jackson, Beat It. Daarvoor Eva Max, Million Dollar Baby. En ik had van The Noble in de studio, Leontien en Julia. Ze gaan vooral zich heel erg richten op de nacht in het komend seizoen om de mensen weer lekker te laten stappen. Gaat dus echt van alles aankomen. En vanaf september kan je dus daar terecht. En voor meer informatie, check even de website van The Noble. Inmiddels 16:30 geworden. Centraal Plus staat aan met zometeen een update van de poll. En er komt een evenement aan. Weer een evenement. Dat ken je al, want dat bestond op 2 oktober. Leids Ontzet Festival. Daar komt een dagje bij. 2 en 3 oktober. En Bas van Dijk komt er zometeen alles over vertellen. Ook Dua Lipa heb ik voor je klaarstaan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig bijzonderheden op de weg in onze regio. Een paar korte files, zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk Plaspoortpolder 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar met Dua Lipa en We Are Good.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Meer gemeenten in de regio organiseren een Indië-herdenking. En wij willen van jou graag weten, wat vind jij daarvan? 63% goed om daarbij stil te staan. 24% herdenken op 4 mei is genoeg. En 14% heeft geen mening. Dat is de poll, de stelling van deze week. En ik ben heel erg nieuwsgierig, hoe sta jij in deze kwestie? Ja, we hebben natuurlijk 4 en 5 mei. 4 mei dodenherdenking, 5 mei dan vieren we de vrijheid. Tegenwoordig heb je Kitty Kotti. Je hebt de Indië-herdenking, die was in Leiderdorp afgelopen zaterdag. Is trouwens goed bezocht, is groter aangepakt en heeft ruim 60 tot 65 mensen naar de begraafplaats toegetrokken. Ja, en wat vind jij daarvan? Stemmen kan je doen de hele week via onze website centraalplus.nl en via onze nieuwsapp. De uitslag die hoor en zie je aankomende vrijdag om 7 uur in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Met Natasha Bedingfield naar Juste, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Natasha Bedingfield, These Words. En daarvoor een liedje die echt al maandenlang in de 30 genoteerd staat. Op naam van Juste, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Over een paar weken dan is het alweer 2 en 3 oktober. En de voorbereidingen die zijn al in volle gang. En dit weekend werd bekend dat er niet 1, maar 2 dagen een festival komt. Het Leids Ontzet Festival. Bas van Dijk, organisator, is in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 2 dagen. Dit festival bestaat inmiddels een paar jaar, maar op 1 dag. Het is groter geworden. Het is uitgebreid.
1: Ja, en wat je bedoelt is dat jongerenfeest in Mantilla. Maar is het wat anders. Die hebben wij in 2021 ook inderdaad georganiseerd. Dat was destijds echt een aanbesteding vanuit de gemeente. En vorig jaar ging dat niet meer door. De gemeente stopte met bepaalde subsidies. En toen hebben we zelf gezegd van ja, er moet toch iets komen voor jongeren. En toen hebben we zelf eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken. En zelf iets georganiseerd op het parkeerterrein van Luc Dunum.
0: Ja.
1: Dus in die zin is dat het voor het tweede jaar. En vorig jaar hadden we op 3 oktober, dus 2 oktober jongerenfeest en 3 oktober een ander techno-housefeest. Maar dit jaar zeiden we vorig jaar uitverkocht 3.500 man. We doen het 2 dagen.
0: Gewoon 2 dagen gericht op jongeren.
1: Ja.
0: Was dat nou vorig jaar een groot risico om te denken van oké, we gaan een evenement geven buiten de stad. Op een terrein dat eigenlijk normaal nooit gebruikt wordt voor dit soort evenementen?
1: Klopt. Het was zeker een risico. Ook in het seizoen waarin je zit. Er was ook best wel wat regen. Dus alles deden we toen in tenten. Nou, er staan er ook bomen, lantaarnpalen op dat terrein. En dat maakt het met tenten heel erg moeilijk. Want ja, je moet over bomen heen gaan bouwen. En over grote lantaarnpalen. Het is ook spannend, zo'n doelgroep. Die hebben natuurlijk eigenlijk nog weinig tot geen ervaring met stappen en uitgaan. Maar eigenlijk vorig jaar, nogmaals 3.500 jongeren uitverkocht. En er wordt verder in de stad helemaal niks gedaan voor jongeren. Iedereen, alle horeca richt zich toch veel op 20 plus, 25 plus of 30 plus. Jongeren die lopen een beetje verveeld door de stad heen.
0: Dus eigenlijk is dit de ideale oplossing voor een mooi feestje. En ik begreep ook dat de gemeente heel erg blij met jullie initiatief was.
1: Klopt, ja. Kijk, het scheelt natuurlijk voor de gemeente ook. Ik zeg niet dat elke jongere van 15, 16 jaar dat doet. Maar als er niks voor ze is, dan gaan ze zich vervelen. En dan gaan ze vaak ook vervelen. En dat scheelt voor de gemeente Leiden en de hulpdiensten. Scheelt dat dan enorm veel. Kapotte bushokjes, vechtpartijtjes. Dat soort dingen. Als wij ze allemaal gewoon entertainment bieden op één afgesloten plek eigenlijk.
0: Betekent dat dan dat de gemeente helemaal geen subsidie geeft? En dat jullie dus echt gewoon het eigen zak betalen uit eigen kracht?
1: Ja, het grootste deel zeker wel. Er is wel wat. Maar nogmaals, om het een beetje schappelijk te houden. Ze hebben niet voor niks gezegd van we doen het niet meer zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus dat is zeker niet meer wat het is geweest. Nee.
0: Dit weekend is dan officieel de line-up bekendgemaakt. Ik noem een Bilal Wahib, een Busy uit Leiden, DJ Mercedes, een Milo Laat Het Lukken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Ja, ik ken de helft ook niet. Nee, dat is niet waar. Nee, het is wel echt een doel of een line-up die we gemaakt hebben voor de doelgroep. 15 tot 18 jaar ongeveer. Als je ouder bent dan dat, mag je uiteraard ook komen. Maar we hebben vorig jaar gezien dat dat wel een beetje de doelgroep is. En op basis daarvan hebben we een mooie line-up in elkaar gezet voor 2 dagen. Elke dag eigenlijk even sterk.
0: En wanneer zijn jullie dan officieel begonnen met de voorbereiding? En wat is nou de act waarvan jij misschien wel de hoogste verwachtingen hebt?
1: De voorbereidingen zijn al wel in volle gang. Het hele vergunningstraject en zo is natuurlijk al bezig. Alle tekeningen zijn gemaakt. We zijn nu met de leveranciers bezig, beveiliging, et cetera. Busy blijft natuurlijk altijd gewoon wel een feestje. Ook die gaat al best wel een tijd lang mee. En dat die ook doelgroep van nu toch nog steeds zo populair is, vind ik leuk. Milo Laat Het Lukken is een hele bekende naam op dit moment. Heb ik zelf nog nooit live gezien, dus ben ik erg benieuwd naar. Leiden is trots na, niet gewonnen, maar deelname aan de bondgenoten. DJ Mercedes natuurlijk, die is er beide dagen ook bij. Dat is hartstikke leuk.
0: Met andere woorden, dat belooft echt een gigantisch leuk feestje te gaan worden. 2 en 3 oktober.
1: Ja.
0: Betekent voor jou als organisatie dat jij eigenlijk helemaal niet in de stad bent, maar echt gewoon bijna fulltime op dat festivalterrein.
1: Ja, dat is inderdaad het nadeel. Ik ben zelf ook wel, ik heb ook lang in Leiden Centrum gewoond. Echt boven de vesten. Nou, dat ken je natuurlijk wel. Daar komt van alles komt er langs, zit je midden in het feestgedruis. Dus ik ga dat wel missen. Maar ja, het is mijn werk. En ja, net als dat als je in de horeca werkt, dat je dan vaak het weekend moet werken, moet ik op dit soort dagen werken, ja.
0: En is het dan nog spannend dat je zegt van oké, alles moet natuurlijk helemaal goed gaan lopen, ook qua opbouw, qua afbouw. Wanneer gaan jullie bijvoorbeeld daarmee beginnen?
1: We starten op dinsdag. Ja, dinsdag starten we met de opbouw. Het ligt ook een beetje aan of het droog gaat blijven of niet. We hebben eigenlijk twee scenario's. Als het droog blijft, dan zetten we helemaal geen overkapping of tent neer. Komt er dreigende regen, dan zetten we wel een grote overkapping neer. En die moet eigenlijk wel op tijd echt opgebouwd worden, omdat dan daarin techniek nog moet worden gedaan, et cetera. Maar dinsdag opbouwen, ja, spannend. In die zin met opbouw en afbouw niet. Evenement zelf wel, het is een jonge doelgroep nogmaals. Maar we best wel wat beveiliging en verkeersregeling voor nodig hebben om alles in goede banen te leiden, maar ik heb alle vertrouwen erin.
0: Ja, want hoe zorg je zeg maar zeker die doelgroep 15, 16, 17, die mogen officieel geen alcohol drinken. Nee. Hoe zorg je dat ze niet al ingedronken bij het evenement komen? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die dus wel 18 plus zijn, dat niet gaan geven aan die jongeren?
1: Ja, hele goede vraag. Want daar heb je zeker last van. Veel jongeren komen wel met al een alcoholische versnapering op. Achter de kiezen komen ze al aan. Ja, daar doe ik niet zoveel aan. Dat is dus bij deze een oproep aan alle Leidse ouders. Zorg dat ze nuchter naar ons feestje komen. Nou ja, dat is gewoon zo. Dat is inderdaad de regel. 18 min is geen alcohol. Wij komen allebei uit de tijd dat het vanaf 16 gewoon kon.
0: Klopt.
1: Ja, dat is helaas niet het geval. Je kan, als je 18 plus bent, kan je binnen op vertoon van geldige legitimatie kan je een 18 plus bandje krijgen. Ja, het is uiteraard niet toegestaan om dan drank te halen of te geven aan mensen onder de 18. Dat het niet gebeurt, dat zou ik niet zeggen. Want ik heb inderdaad met eigen ogen gezien dat mensen met een bandje om naar de bar gingen en dan een soort van overspoeld werden door 18 minners. Met een tientje of een pinpas of een telefoon in hun gezicht van haal een biertje voor me of iets. Ja, wij controleren er streng op. Barpersoneel checkt het allemaal goed of iemand een bandje heeft of niet. Beveiliging checkt het goed. Overal hangen ook posters van verantwoord alcoholgebruik. We doen eigenlijk alles eraan wat in onze macht ligt.
0: 2 en 3 oktober, dan gaat het gebeuren op het terrein van Luchtdunum. Wat zijn de tijden, Bas?
1: Op 2 oktober starten we om 7 uur 's avonds. Gaan de hek open. Tot 1 uur 's nachts. En op 3 oktober starten we om 4 uur 's middags tot 11 uur.
0: En voor meer informatie?
1: www.leidsontzetfestival.nl.
0: Ik zou zeggen, heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Dankjewel.
0: En maak er 2 geweldige dagen van op het terrein van Luchtdunum.
1: Doen we, dank je.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

De nieuwste, Sienna Spyro, Great Expectation. En die hoorde je bij Centraal Plus. Nou, ik had net hier Bas van Dijk in de studio. Hij organiseert dus met zijn team een groot evenement op 2 en 3 oktober... op het terrein van Lugdunum met heel veel artiesten. En dat is eigenlijk om de jongeren in de stad en in de regio... met 2 en 3 oktober ook wat te bieden tussen de 15 en, ja, pak een beet, de 18, de 19 jaar. En, ja, met allerlei acts die daar komen optreden op vrijdag 2 en op zaterdag 3 oktober. Inmiddels bijna 5 uur. Even na 5 de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het wel en wee wat betreft deze maandag 17 augustus met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En bijna 5 uur betekent einde van de werkdag met nu 50 Ways to Say Goodbye. Dit is Train. My

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Oh.
1: Hey, even rustig aan met All of Me van John Legend. En When We Were Young, die hoorde je op naam van David Guetta en Kim Petras.
2: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
1: Nou, ik moet zeggen, maandag altijd lekker.
2: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
1: Ja, ik bedoel, dan is de kop eraf. En dat is altijd fijn natuurlijk. Ik was vanmorgen onderweg naar de redactie van Centraal Plus. En het viel me op. Ja, het was nog niet heel erg druk, maar je kon wel merken... Ja, in het noorden van Nederland is alles weer begonnen. De scholen, heel veel bedrijven en de bouwvak is daar ook afgelopen. En ja, je kon wel merken dat het dus wat drukker was op de weg. Maar het is hier nog steeds gewoon zomervakantie de komende 2 weken. Dus dat is natuurlijk altijd lekker. Ja, het is maandag 17 augustus. Betekent over 6 dagen is het tijd voor de triathlon in Leiderdorp. Die is volgende week zondag, de 23e. Belooft weer een mooie editie te gaan worden met alle facetten. Want afgelopen week konden wij al als allereerste melden dat het water is goed gekeurd en dat er dus ook gezwommen gaat worden. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Mark Ember en Good To Be, die ga je horen na Last Frequencies en Live It All.

0: Mark Ember, Good To Be en Live It All. Een hit uit de 30 van Last Frequencies.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Beginnen we even met nieuws uit Wassenaar. Want er is daar namelijk een bedrag ontvreemd van bijna 10.000 euro. En hoe dat nou precies zit en wie dat ontvreemd heeft, check dat even op onze eigen website centraalplus.nl. Daarnaast vrijwilligers gezocht voor het dorpsfeest Oegstgeest. Dat gaat plaatsvinden op 4, 5 en 6 september. Aanmelden kan je doen via het linkje op onze eigen website centraalplus.nl. Dan de feestweek Wassenaar. Die is inmiddels achter de rug, gisteren de laatste dag. En Natasha Gordijn, zij wint het ringsteken. Daar zijn we bij geweest. En een fotoreportage vind je ook op onze website. Dan een uitgebreide samenvatting van de Indië-herdenking in Leiderdorp, die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden met ruim 65 bezoekers. Rookbeleid aangescherpt in Duinrel. Je mag bijna nergens meer roken of vapen. En Leiden opent anoniem inleverpunt voor vuurwerk. Nou, sinds 1 augustus is er een officieel vuurwerkverbod in Nederland. En je kan je vuurwerk dus gaan inleveren. Nou, ik ben benieuwd of dat een beetje gaat gebeuren. Het artikel vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En dat inleveren dat kan op woensdag 30 september tussen 8:30 en 16:30. Nou, voor meer nieuws uit je eigen omgeving, check de website en de nieuwsapp. Die kan je gratis downloaden via Android en iPhone. Make You Feel My Love. Dit is Adele.

Showtech, Kate Ryan, Ella Ella en Make You Feel My Love van Adele. De middagshow voor de regio Leiden en Wassenaar met Adam Lampert en What Are You Want From Me. En dit is de band, gewoon afkomstig uit Nederland, Sommieux. Je hoort...

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me? En Dark Before the Dawn van Somieu. Afgelopen zaterdag de Indië-herdenking in Leiderdorp. Het was druk, het was groter opgezet en dat is ook best wel heel erg positief bevallen. Zometeen ga ik je er wat fragmenten van laten horen. Ook Coldplay, Higher Power en Fever Dream van Alex Warren. Die ga je horen binnen nu en een paar minuten na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de Stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af, het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig, in de middag wordt het droog en de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam een kleine 10 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Coldplay met Higher Power en Alex Warren en zijn Fever Dream. Het is Centraal Plus die aanstaat en afgelopen zaterdag was het 15 augustus en in Leiderdorp vond de Indië-herdenking plaats, georganiseerd door de Oranje Vereniging. En wij waren daarbij aanwezig en spraken onder andere met loco-burgemeester Gepke van Gaal.
1: Nou, vandaag is de Indië-herdenking, 15 augustus. En daar herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook in voormalig Nederlands Indië. En de bezetting van de Japanners en al het leed wat daar heeft plaatsgevonden. En natuurlijk houdt dat ook niet op voor een aantal mensen, omdat de jaren daarna daar natuurlijk ook een vreselijke periode aanbrak. En al die verhalen die werden vandaag ook gedeeld. En Emiel Snel heeft hier ook zijn verhaal als speech voorgedragen. Dus een prachtig ingetogen moment om daarbij stil te staan.
2: Waarom is het zo belangrijk om zo'n herdenking in Leiderdorp te hebben?
1: Nou, kijk, ik denk dat het sowieso belangrijk is als wij verhalen, als wij een plek bieden om verhalen te delen. Zodat mensen daar ook van kunnen leren, naar kunnen luisteren. Het bevrijdt ook voor sommige mensen om erover te praten, ook als ze een voorbeeld zien. En de Oranje Vereniging heeft dat hier op touw gezet. En je ziet ook aan de opkomst dat er dus veel animo voor is. Dus er zijn bijna 60 mensen, als ik het goed zie, die hier toch een gevoel bij hebben, een historie, een herinnering. En het was gewoon een heel prachtig moment.
2: Nou, we zijn nu de algemene herdenking op 4 mei. Waarom is het belangrijk om een aparte herdenking te hebben voor Nederlands-Indië?
1: Nou, het Koninkrijk der Nederlanden was natuurlijk voormalig Nederlands-Indië, behoorde daarbij. En de Tweede Wereldoorlog eindigde daar pas op 15 augustus. En ik denk dat het heel mooi is dat dat ook, je hebt ook wel eens van 5 tot 15. Dat betekent dat we de bevrijding ook in die periode vieren, omdat het toen pas echt voorbij was. En dat is een belangrijk moment om bij stil te staan.
0: Aldus loco-burgemeester Gepke van Gaal van Leiderdorp. Nou, die herdenking werd georganiseerd door de Oranje Vereniging. En Vincent Polak is van de Oranje Vereniging Leiderdorp. En was eigenlijk heel erg blij met de opkomst en hoe het georganiseerd was.
3: Ja, we hebben zojuist de Indië-herdenking gehad. Dat was in Leiderdorp eigenlijk de eerste grote herdenking. We hadden altijd een wat kortere herdenking waarbij we stilstonden met het leggen van de bloemen. Maar vandaag was het een uitgebreide herdenking met meerdere sprekers. En stonden we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog van het Koninkrijk der Nederlanden.
2: Waarom is er voor gekozen om een uitgebreidere ceremonie te organiseren?
3: Ja, we willen dit jaar eigenlijk wat meer aandacht eraan besteden. We kregen ook via onze voorzitter van de heer Snel het vraag of er wat meer aandacht kon komen. Dat het wat uitgebreider was, waar ook wat meer stilgestaan werd bij de ervaringen en de herinneringen van andere mensen. En dat vonden we zeer belangrijk, dus hebben we ook gehoor gegeven.
2: Hoe zag de ceremonie eruit?
3: Nou, we begonnen met eigenlijk 3 toespraken. Dus de lokale burgemeester Gepke van Gaal heeft een toespraak gehouden namens de gemeente Leiderdorp. De heer Snel heeft een toespraak gehouden, een hele persoonlijke toespraak over zijn leven in het kamp. En tenslotte heb ik zelf een toespraak gehouden omdat mijn opa ook in een Jap-kamp gezeten heeft. Vervolgens hebben wij de bloemen gelegd. Dat zijn zonnebloemen. De melati is eigenlijk de echte bloem. Alleen de zonnebloemen zijn in Nederland wel te verkrijgen en de melati helaas niet. Dus dat is een logisch alternatief. En daarna hebben we het toch ook nog gezellig afgesloten met koffie en spekkoek. En kon iedereen nog even napraten.
2: Gaan jullie vaker deze herdenking op deze manier organiseren?
3: Dat denken we zeker wel. Ja, de opkomst is eigenlijk gigantisch. We wisten niet hoeveel mensen er interesse in zouden hebben. We dachten tussen de 10 en de 40 misschien. Maar we hebben met meer dan 60 man gestaan. Dus eigenlijk is het antwoord al gegeven dat we volgend jaar zeker weer een herdenking zullen organiseren.
4: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

normaal in een relatie is het altijd wees vooral eerlijk en praat over dingen. In dit geval is het ik wil dat je liegt. Je hoorde Hanna May en Maxime. Einde van de middagshow voor maandag 17 augustus. Morgen weer een nieuwe, dan vanaf 3 uur. Met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En ben je daar sowieso naar op zoek of wil jij gewoon op de hoogte gehouden worden? Dat kan 24 uur per dag via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl. Zometeen non-stop de beste muziek afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En ik wens je alvast een fijne maandagavond. Is dit Keigo, Kids in Love.

0: Foodtruck Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is nog altijd merkbaar vakantietijd in onze regio. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor reiswijk Klaspoepolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de Stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af, het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig, in de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Yeah.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: Dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Zon.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

Hij wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man...

0: gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.